0: Luister nog een pikkie, dat stories nies en likkies. Iets voor allemaal goed voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodienst van springbokradio.com.

Wel, daar het ons gehad, Summer in the City, The Loving Spoonful, en nou ons eie Karika Kesenkamp, wat vir ons gaan vertel van Bartolomeus Dias.

Wel, ek gaan uitspeel met Baltimore, daar uit die 1980s uit met Tarzan Boy. Baie dankie dat jy geluister het na hierdie program, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. En onthou dat Country Roads het oorgestaan dan tot volgende week. En tot ons weer gesels, is die gasheer Frans Erasmus wat jy nou groet, wederom soos altyd, en beste wense.

0: Jouw smakelijke vruchtgeuren met glucose en die vitamine C van 4 limoenen. Super C, lekker energie om jouw beste uit te halen.
1: Annette, ik is zo blij om kom tennis kijken en met jouw hele gezin.
2: Was het niet voor co-caps nie, was ons niet hier niet. Mijn dokter heeft die capsules voor Albert aanbeveel en die stroop voor die kinders. Ik was verbaasd met zulke vinnige resultaten.
1: Dit verbaast mij niet. Die co-caps formule biedt vinnig en doeltreffende symptomatische verlichting van verkouden en griep. Ik vertrouw op co-caps.
3: Uitstekend afslaan.
1: Kijk, het hoe geest driftig raak, Albert. Dit moet die co-caps wees.
2: Geloof niet, dat is die tennis niet.
4: Co-caps, aanbeveel door dokters, vertrouw door moeders, gebruik door die hele gezin.
5: All over the world, Rothmans King Size is offered with pride, accepted with pleasure. The reason is not hard to find. Rothmans extra length, finest filter, and the best tobacco money can buy give you true king size flavor. Rothmans, the greatest name in cigarettes.

0: Luister nog een pikkie, dat stories nies en likkies. Iets voor allemaal wat voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodienst van springbokradio.com.

Wel, daar het ons gehad, Summer in the City, The Loving Spoonful, en nou ons eie Karika Kesenkamp, wat vir ons gaan vertel van Bartolomeus Dias.

Wel, ek gaan uitspeel met Baltimore daar uit die 1980s uit met Tarzanboy. Baie dankie dat jy geluister het na hierdie program, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. En onthou dat Country Roads het oorgestaan dan tot volgende week. En tot ons weer gesels, is dit die gasheer Frans Erasmus wat jy nou groet. Wederom soos altyd en beste wense.

Wel, daar het ons gehad, Summer in the City, The Loving Spoonful, en nou ons eie Karika Kesenkamp, wat vir ons gaan vertel van Bartolomeus Dias.

Wel, ek gaan uitspeel met Baltimore, daar uit die 1980s uit met Tarzan Boy. Baie dankie dat jy geluister het na hierdie program, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. En onthou dat Country Roads het oorgestaan dan tot volgende week. En tot ons weer gesels, is die gasheer Frans Erasmus wat jy nou groet, wederom soos altyd, en beste wense.